0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

everyone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na twee dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 5 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 1983 was het, hè, voor de Shorts met Come On Ça Va, toen het in de hitparade stond in 1983. Ja, 3 weken lang, hè, op de allereerste plaats. Het was een leuk liedje. Ja, ik weet nog dat mijn moeder in de tijd het liedje helemaal adoreerde. Ja, elke keer als het liedje was, dan zat ze er met de handjes te zwaaien. Ja, de Shorts, Come On Ça Va, dat doet muziek met mensen. Hè. Dan ga je dingen herinneren en zo. Ja, goed, goedemorgen. Het is donderdag, we zijn 4 juni, dit is voor de wekker wakker. Ja, je zal toch maar een metaaldetector hebben. En dan toevallig ook nog een keertje een ring vinden die dan uiteindelijk door de staat gekocht wordt voor 83.000 euro. Ja. Ja, het Rijk wil namelijk voorkomen dat de eigenaar een ring in het buitenland gaat verkopen. Het sieraad gaat deel uitmaken van de Rijkscollectie. Het gaat om een man uit het Friese dorp Sumar die in de vorige eeuw per toeval een middeleeuwse ring heeft gevonden. Hij kreeg daar ruim 83.000 euro voor. Ja, het komt niet vaak voor dat het Rijk zijn aankoop doet. Het is een bijzondere ring. Een voorstelling van het Lam Gods, onder andere omgeven door evangelisten. Zo vertelt de minister van Cultuur aan Omroep Friesland. Ja, ringen met deze christelijke symboliek zijn zeer zeldzaam. Het Lam Gods is een symbolische voorstelling van Jezus Christus. Ja, de ring heeft een sterke band met de Friese geschiedenis. Het is ook een symbool van de kerstening van Friesland. Nou ja, de geschiedenis komt in deze ring heel mooi tot uiting, zo zegt de minister. Ja, het is een heel bijzonder iets. De man was bezig met de metaaldetector, vond de ring en dacht ik ga eens eventjes even uitzoeken of het nog een beetje van waarde is. En uiteindelijk wilde hij hem dus gaan verkopen in het buitenland. Ja, en om dat te voorkomen heeft de voormalige cultuurminister Eppo Bruins een proces in gang gezet om het sieraad te beschermen en cultureel erfgoed te maken. Ja, en betekent dat dus dat zo'n ring het land niet meer uit mag, hè? Ja, ja, uiteindelijk heeft de man dus geld gekregen van de Nederlandse staat. En is de ring in het museum te zien, hè? En gaat misschien ook nog wel een toertje maken, ja. Zo zie je maar weer. Ja, ik weet wel één ding zeker. Hij heeft de prijs van de metaaldetector heeft hij er al uit.
1: Kijk om je heen. Wakker voor de wekker.

0: Een van die grote tophits uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy. Ja, hoorde je natuurlijk voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom. Het is vandaag donderdag 4 juni. Ja, gisteravond nog even voetbal gekeken. Het was niet best. Nou ja, laat ik het zo zeggen, de eerste helft was best wel lekker, hè. Ja, Nederland-Algerije. Had al zo 2-0 kunnen wezen, maar ja, helaas, het was niet benut. Ja, en dan krijg je het weer, het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, alleen scoren wil dan niet. En dan uiteindelijk dan gaat de derde met het been er vandoor. Of beter gezegd de tweede, dit keer Algerije. En werd het dus uiteindelijk 1-0, hè. Ja, het was een vreemde gewaarwording afgelopen woensdag, ja, in de Kuip. Terwijl de speaker Oranje Succes wenste op weg naar een fantastisch WK en feestmuziek van onder andere Iris Berensen door het stadion schalde, waren het toch echt de Algerijnse spelers die daadwerkelijk aan het zwaaien waren, hè? Ja. Dus helemaal geen Nederlandse spelers. Nee, het waren echt de Algerijnen die een feestje te vieren hadden. Want ja, die hadden natuurlijk gewonnen, hè, met 1-0. Dus de uitzwaaiwedstrijd was toch een beetje een grote nederlaag voor Nederland, hè. Ja, ze gaan dus, zitten nu volgens mij al in het vliegtuig. Want ze gaan natuurlijk meedoen met het WK in Amerika. En dat betekent dus ja, toch een beetje een kleine domper, hè, op het hele feest. Ja, ja, ik vond over het algemeen, ik heb niet veel verstand van voetbal. Maar ik vond dan Nederland best wel goed voetballen. Tweede helft was wat minder, maar goed, oké. Okay. Algerije voetbalde ook wel redelijk. Alleen die hadden wat meer persoonlijke kwaliteiten in huis, vond ik zelf. Want ja, als ze de kans krijgen om te scoren, dan doen ze dat gewoon. En werd het dus in één keer 1-0, hè? Ja, nou, dus we wachten het wel af. We kijken wel eventjes wat het WK 2026 gaat worden. Goed, het weerbericht. Laten we dat maar even gaan doen. Want vandaag is het wisselend bewolkt. Er komen wat buitjes voor. Vooral in de loop van de ochtend ook wat hagelbuitjes en wat onweer. Vanmiddag dan gaat het richting het binnenland. Ook dan met onweer, ook weer met windstoten. En er is ook af en toe tijd voor de zon. Temperatuur liggen tussen de 16 en de 19 graden.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: chips. Lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar. In de back-to-back classic. In Voor de Wekker Wakkeren. Zo, dat was nog eens lekker zeg. Lekker einde. Ja, goed. Op deze dag in 1784, de eerste vrouw die kiest het luchtruim. Het is Elisabeth Timbal uit Frankrijk. Ze stapt in een luchtballon en vliegt langer en hoger dan al haar voorgangers. Ja, de vlucht duurt 3 kwartier. En dat is alweer 20 minuten langer dan het oude record dat 6 maanden eerder werd gevestigd. Ja, Timbal die bereikt met haar ballon een hoogte van 2591 meter. Nou, dat is aardig hoog, vooral als je hoogtevrees hebt. En in België wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Officieel is het land nog onderdeel van Nederland in 1831. Maar veel Belgen voelden zich achtergesteld bij de Noorderlingen en zijn daarom in opstand gekomen. Een van de hoogtepunten van de opstand was het uitroepen van Leopold tot koning der Belgen. Hij zou op 21 juli 1831 beëdigd worden. Ja, en op deze dag dus wordt prins Leopold uitgeroepen tot koning. Hè? Ja, dat is lang geleden. Goed voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard weer een dagklopper.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen.
2: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Al wakker?
1: Goedemorgen.

0: gisteravond het zwart vinylplaatje weer eventjes ontdekt uit de grote kast hier in het grote Van Vliethuis. Ja, EDP af voor die je met Milo hoort. En als je dan het singeltje bekijkt, is best wel leuk. Er staan dan allemaal van die oude teksten op en zo. En op de B-kant staat er onderop Paris. En dan staat er op de B-kant ook weer een leuk Frans liedje. Hè? Ja, super 45 toerenplaat staat erop. Ja, EDP af met twee schaduwen op de voorkant. Een hele bijzondere plaat. Ja, en je hoorde het hier voorbij komen, hè, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag trouwens ook een bijzondere dag, want het is vandaag de opa en oma dag. Ja, sinds 2004 wordt dat gevierd. Grootouders en overgrootouders, die worden vandaag in het zonnetje gezet. Ja, in het geval van opa en oma, ja, wordt dit meestal niet meegeteld op moederdag of vaderdag of de dag van de ouders. Ja, op 4 juli dan is er een eigen dag, dus vandaag de opa en oma dag. Ja, in de Verenigde Staten, daar vindt deze dag ook plaats. En dat is meestal in het tweede weekend van september. En in Italië wordt de opa en oma dag jaarlijks op 2 oktober gevierd. Dus ja, als je opa en oma bent, je bent een beetje slim, dan ga je eerst eventjes in Nederland vieren. Daarna ga je nog eventjes naar Amerika. Dan word je daar ook weer in het zonnetje gezet. En dan uiteindelijk ook nog een keer in Italië, hè? Op 2 oktober. Hè? Dus ja, vandaag dus de opa en oma dag.
1: Elke zondagmiddag bracht hij tof, ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectief spelen.

0: hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Dat was weer een zwiftje vandaag. Je hoorde Woods voorbij komen bij je voor de wekker wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, alle leden omroepen in Hilversum hebben een gezamenlijke conceptbrief gemaakt aan cultuurminister Letschert. En ze hebben hun zorgen geuit over ongehoord Nederland. Volgens de omroepen zijn de acties van ON schadelijk voor de hele publieke omroep. Ja, ze vragen nu ook om de minister om in te grijpen. Het bestaan van de conceptbrief is afgelopen woensdag door een woordvoerder van het college van omroepen bevestigd aan het ANP. Ja, in het evaluatierapport over de Nederlandse publieke omroep dat vorige maand verscheen, staat dat ON tekortkomingen heeft. En er zijn vastgesteld in de naleving van de journalistieke normen. Ja, Peter Flemmings, algemeen directeur van ON, die vindt de conceptbrief behoorlijk schokkend. Het is namelijk absoluut niet aan de andere omroepen om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten, zo zegt hij in een reactie tegenover het ANP. Ja, de brief is volgens de woordvoerder onderdeel van een bredere gezamenlijke reactie van omroepen en de NPO op het evaluatierapport over ongehoord Nederland. Ja, zodra de reactie definitief is, zal deze via de Raad van Toezicht van de publieke omroep worden gedeeld met de minister. Ja, er is al een tijdje een liefde-haatverhouding aan de gang tussen alle omroepen in Hilversum en ON. Ja, ON heeft trouwens zendtijd tussen de middag, hè. Als je dan kijkt, dan zie je ON op tv. Volgens mij was het Nederland 1 of 2 of 3. 3 was het, hè, volgens mij. Of 2. Nou goed, blijf ik even vanaf. Je ziet het in elk geval in de middag altijd voorbij komen. En dat is eigenlijk een tafeltje. En er zitten dan 4 mensen aan. En die geven mening over bijvoorbeeld het asielbeleid. Hè? Ja. En andere woordvoerders komen dan aan het woord. Ja, on-Nederland dus onder vuur. Ja, in de provincie Friesland die gaat 13 miljoen euro betalen om het dorp Holwert, een directe omgeving, aantrekkelijker te maken voor toeristen. Ja, het geld is bedoeld ter compensatie van het schrappen van de plannen om Holwert aan zee te creëren. Ja, dat zal wel iets bijzonders worden. Ja, meer dan 10 jaar geleden toen was het idee ontstaan dat de leegloop en de vergrijzing van het Friese dorp Holwert een halt moest worden toegeroepen door het dorp met de Waddenzee te verbinden. Nou, de initiatiefnemers van het project die wilden ook de dijk gaan doorsteken. Ja, zodra het dorp dan aantrekkelijker werd voor toeristen. Nou, er waren ook plannen voor een boulevard. Men wilde in de tijd ook een strand en vakantiewoningen. Ja, het plan zou veel geld gaan kosten, tussen de 100 en 200 miljoen. Maar de stichting Holwert aan Zee heeft het bedrag bij lange na niet bij elkaar gekregen. Ja, de stekker ging er dus uiteindelijk uit. Ja, en nu wil dus de provincie Friesland 13 miljoen euro geven om het dorp Holwert en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor de toeristen. Ja, het zou volgens mij ook wel goed zijn. Ja, anders dan krijg je natuurlijk vergrijzing, hè, in bepaalde dorpjes. Friesland, mooie provincie trouwens, hè, lekker plat. En niet echt veel te doen, wat ik zo weet. Maar het is wel heerlijk tot rust komen daar, hoor.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 1.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

Gary Barlow en Love Won't Wait. En daarvoor natuurlijk Michael Jackson, de King of Pop. Want ja, hij is weer helemaal back on earth, zeggen ze wel eens een keertje. Hè? Ja, je hoorde Little Susie. Ja. Goed, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, gisteren zijn ze hier bij het Van Vliethuis weer naar die film geweest van Michael Jackson. Naar de film Michael. Ik zie op Instagram 5 staan. Dus dat betekent voor de 5e keer is mijn betere helft er al naartoe geweest. En elke keer dan wordt er weer wat nieuws ontdekt in de film. En elke keer is er weer emotie. Ja.

Google terug. Timmy, weten we het nog. Ja, het weer vandaag. Zon, wolken en buitjes. Er is een stevige zuidwestenwind. De temperaturen liggen tussen de 16 en lokaal 19 graden. En tijdens de buien kan hagel en onweer voorkomen. Dus als je erop uitgaat, bereid je maar voor. Goedemorgen.

0: Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Jij. Elke morgen opgewekt uit bed. Amor.

Lars en Werma het bij je voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 4 juni mocht je net de radio aanzetten. Welkom bij Langstraat FM. Ja, de Tweede Kamer die gaat vandaag debatteren over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en het conflict daarover met de vakbonden. Het kabinet heeft het plan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd al van tafel gehaald. Maar ja, de bonden die gaan alsnog actie voeren. En op het strand van het Deense eiland Anholt wordt het kadaver van bultrug Timmy onderzocht. Het gaat naar verwachting ongeveer 6 uur duren. De onderzoekers willen namelijk uitzoeken waarom de bekende bultrug is doodgegaan. En het Nederlands elftal is klaar voor het WK in Amerika. Ze hebben wel verloren, gisteren natuurlijk tegen Algerije. Het werd 1-0 voor Algerije. En vanmiddag in de namiddag dan vertrekken ze naar New York voor het WK voetbal. Ja, in de stad speelt de Nederlandse ploeg van Ronald Koeman maandag een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Gisteravond verloor Oranje de uitzwaaiwedstrijd. Ik zei het al met 0-1. Ja, ik weet niet of je die wedstrijd gezien hebt, maar het eerste helft was Nederland echt de betere ploeg. Alleen ze wilden niet scoren en Algerije kwam bijna niet aan bod. Tweede helft was Algerije wat meer aan de bal. En dan krijgen ze een kans en dan zit hij er gewoon in. Hè? Is het gewoon 1-0. Ja, en dat moet Nederland nog een klein beetje leren. Hè? Gewoon scoren. Maakt niet uit of je mooi voetbal maakt. Als het maar een doelpunt wordt, dan is het goed. Want het gaat om de doelpunten natuurlijk. Hè? Ja, het is vandaag de opa en oma dag in Nederland. Dus ook in de hele Langstraat worden opa's en oma's in de spotlight gezet. Hè? Dus als je denkt van, goh, ik heb vandaag niks te doen. Even naar opa en oma, want vandaag is een speciale dag. Speciaal voor hen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse Tets-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits. Langstraat FM.
2: Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.

1997, tribute to the Notorious B.I.G. and I'll be missing you. Bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag, want er is wederom weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Denzel Dumfries is gekeurd in Nederland voor zijn aanstaande transfer van de internationale naar Real Madrid. Dat heeft de bondscoach Ronald Koeman woensdag gemeld na de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. En Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van 2 miljard euro. Onderzoek van Follow the Money toont aan hoe handelaren kinderlijk eenvoudig labs in het buitenland inschakelen om moleculen van verboden middelen na te bootsen. Deze middelen worden in Nederland met zeer ruime winstmarges verkocht. Ja, de NOS en Follow the Money die achterhaalden ruim 700 bestellingen van onder meer grondstoffen voor designerdrugs. Ja, het waren zeggen en schrijven kant-en-klare middelen en stoffen om drugs mee te versnijden. Ja, die middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse importeurs. Zowel individuele webshop-eigenaren als groothandels in designerdrugs. In totaal gaat het om 153.000 kilo, dus dat is niet mis. Nee. En de verzoeningsprocedure tussen de vakbonden en de directie bij de Volvo-toeleverancier Plasman heeft niet tot een akkoord geleid. De staking in België bij de toeleverancier wordt dan ook voortgezet. Daardoor blijft ook de productie bij Volvo stil liggen. Ja, 4500 arbeiders die zitten momenteel in België thuis op economische werkeloosheid. Ja, dat is minder, hè. Ja, jongens, zo dadelijk het weerbericht, want gaat het zonnetje schijnen, ja of nee?

0: tegen Ausser-Aus.
1: Doe maar, hoorde je met de bom. Voor de wekker wakker, even kijken naar het weerbericht in de Langstraat. Het is wisselend bewolkt, er komen wat buitjes voor. In de loop van de ochtend dan neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe. Ook met de hagel en onweer. In de middag dan gaat het richting het binnenland, dan zijn we er hier eventjes vanaf. Ook dan geregeld weer met onweer, windstoten en hagel. Tussendoor is er ook af en toe wat zon. Er is een stevige zuidwestenwind. Temperaturen tussen de 16 en de 19 graden vandaag. Dus het is redelijk te noemen. Vanavond en vannacht geleidelijk droger. Het aantal buien blijft ook nog wel goed mogelijk. Temperaturen liggen dan tussen de 11 en de 14 graden. Morgen dan zijn er ook weer wat buitjes. En later vanuit het westen droog met flink wat zon bij 16 tot 19 graden. Ja, volgens de laatste voorspellingen komen we volgende week, dus vanaf dinsdag zo'n beetje, komen we weer in de warmere stromingen. Dus dan wordt het weer een klein beetje warmer, hè, zo her en der. Hè. Dus gedeprimeerd raken van jongens, het is weer slecht weer en zo. Mogen af en toe best een klein beetje regen hebben, hè? Laten we eerlijk wezen. Hè? Moet niet te lang duren, ik zei het gisteren al, maar goed. We gaan er nog. Het is waar ook, ja. We gaan er even mee akkoord, hè. Ja. Goed, hier is Craig David en Fill Me In.

Junior Bosman, ja, liedje hebben we binnengekregen via de bekende pluggers. Ja, en dit liedje heette natuurlijk Je maakt me crazy. Ja, voor de wekker wakker, welkom. Nog even de files, Hertogenbosch-Utrecht, A2 bij Rosmalen-West en afrit Kerkdriel, 3 minuten vertraging. En op de A2 richting Utrecht vanaf knooppunt Empel en Waardenburg, daar is 4 minuten vertraging, hè, dus... Goed, we gaan er even uit voor de nieuwsberichten en de boodschapjes. Ik ga even koffie halen. Tot die tijd, Spargo.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: zeker.
1: Wakker voor de wekker.
0: Heeft zo moeten zijn.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.
0: She knows.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Ja. En Sylvian Goldman introduceert in zijn kruidenierszaak in Oklahoma de allereerste winkelwagen. Ja, dat gebeurde in 1939. Ja, het leek nog niet echt op een winkelwagentje. Het was niet meer dan een klapstoeltje op wieltjes. Ja. En Duitse panzervoertuigen die trekken de Franse havenstad Duinkerken binnen. Uit de stad zijn inmiddels Franse en Britse militairen per schip vertrokken naar Engeland. De troepen hebben hun materiaal achter moeten laten op de stranden. Ja, en Glenn Wallace is de eerste platenpromoter die op het idee komt om plaatjes weg te geven aan radiostations. Dat gebeurde in 1942. Het is de bedoeling dat de omroepen de plaatjes gaan draaien en dat daarmee hits geboren worden. Het idee slaat aan. En later zouden ook radiostations van alle mogelijke pluggers, singles, LP's en CD's cadeau krijgen. Ja, en dat puur en alleen voor promotie, hè. Dus ja, dat gebeurde toen ook, hè. Ja, het is allemaal een keer voor de allereerste keer gebeurd, hè. Ja, in 1942, dus op 4 juni, werd dat dus voor het eerst gedaan. Een platenpromoter die dan langs de radiostations de boer op gaat om de liedjes te slijten van artiesten. En op deze dag in 1994 tot besluit staat er een liedje van Prince in de Nederlandse top 40. 2 weken lang, met wel een heel bijzonder mooi liedje, hoor. The most beautiful girl in the world staat 2 weken op de allereerste plaats. Van Prince in 1994.

0: Britse de 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 13.

0: start of vanaf de start.
1: Ja, nummer 13 in de flits in de 50. Je hebt mij van Kevin featuring Roxy Dekker. En op 14 trouwens, een plaatsje lager, staat Bazaar. En Nacht in Amsterdam. En op 12 staat Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donny. Ja, en daarboven trouwens Justin de Wild en Cheerio op 11 blijven staan. Dus zo'n grote zomerhit is het toch niet geworden, hè? Nee. Ja, eventjes wat anders wat betreft die Nederlandse plaatjes. Ja, ze zijn tegenwoordig wel erg populair. Hè? Er zijn veel Nederlandse producties in die flitsende 50. Hè? Ja, zaterdag wordt die weer uitgezonden. En dan wordt er ook weer een nieuwe flitsschijf bekendgemaakt. Ja, ik zei het al, hè? De zomer komt eraan. Volgende week nog even geduld. Maar eerst Carinho en Samba de Janeiro. En zo dadelijk Sien van der Kamer, het regio-nieuws.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Voor de wekker wakker. De hele week lang. Elke dag.

Pieter van der Westen. Ja, Wake Me Up On This is de nieuwe plaat. Lekker nummer, hè, wat net kort geleden is uitgekomen. Ja, voor de wekker wakker. Volgende week dan begint het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. En in Mexico. Ja, en in Canada geloof ik ook nog een gedeelte. Hè. Ja, 11 juni dan is de startdatum. En dan duurt het tot, moet ik even kijken... 19 juni, dus het is een aardige ruk. En dan komt er ook nog een finale. Dus nee, dat gaat allemaal leuk worden. Ja, het WK voetbal. Ja, gisteren hebben we natuurlijk al een kleine afzwaaiwedstrijd gezien van het Nederlands elftal. Ja, dat was niet zo best allemaal. Nee, want tegen Algerije verloren met 1-0. Ja, het FIFA wereldkampioenschap voetbal is de 23e editie trouwens. Hè, en het duurt tot en met 19 juli. Dus van 11 juni tot en met 19 juli. Dus ik had het goed. Ja, en in de eerste editie doen 48 landen mee. Ja, de landen worden verdeeld onder 12 groepen. Ja, en als we even kijken in het lijstje, dan zien we dat Curaçao, Jordanië, Kaapverdi en Oezbekistan... die maken in deze editie hun debuut op een wereldkampioenschap. Ja, Congo... King Haza en Haiti doen voor het eerst sinds 1974 mee. En Irak die voor het eerst sinds 1986. Ja, voor Noorwegen, Oostenrijk en Schotland is het de eerste deelname sinds 1998. En Zuid-Afrika is het eerste toernooi sinds 2002. Dus ja, het wordt echt een heel spannend kampioenschap. En ja, de grote vraag is natuurlijk van wat gaat het Nederlands elftal doen? Nou ja, ik hoop dat ze dan in elk geval wel gaan scoren. Beter dan gisteravond.

toen ik in New York was met mijn betere helft, toen hoorden we veel Irish Dement daar op de radio. Ja, Let the Mystery Be hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag 4 juni, even kijken naar de verjaardag. Wie zijn er vandaag allemaal geboren? Welke bekende wereldburgers? Of ze nu leven of niet? Nou ja, Dr. Wood natuurlijk, hè, werd geboren als Carola Ruud Ziegel, later Ruud Westheimer, Amerikaanse tv-persoonlijkheid. Ze is in 2024 overleden, maar ze is op deze dag in 1928 officieel geboren. Het is vandaag ook de geboortedag van Jan-Nico Scholten, Nederlandse politicus. Hij was Tweede Kamerlid, later ook burgemeester van verschillende gemeenten in Noord-Brabant. Ja, hij was zwaar gereformeerd. Ja, en in 1937 werd een bekende zanger geboren, Freddy Vender. Ja, weten we het nog, zanger. Was een, zeg maar, een zeer gerespecteerd zanger. Nou, was, of beter gezegd, is het nog steeds. Hij zong toen in de tijd The Great Pretender. En het werd later zelfs gecoverd door Queen.

0: de Wekker met Erik van Vliet.
1: Zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man.

Oh, dan eventjes. Ja, in één keer is hij weg. Jaap Rezema, zij is voor mij. Misschien kunnen we hem eventjes toch nog een stukje doen, hè? Even kijken, even vooruitspoelen. Hier dan.

0: was dan weer voor de wekker wakker. Uitzending 5363.
1: Ja. Thuis en tot het volgende week.
0: Zo, zo.
1: Doei, doei, hou doe.
0: Ik zit dus even in mijn agenda te kijken van wat ga ik vandaag allemaal doen. Ik heb helemaal niks vandaag. Nee. Ja, een paar keer wandelen, maar dan houdt het toch op, hè. Ach, is ook wel een keer lekker, hè. Dagje vrij, hè. Goed, dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Ik spreek je morgen uiteraard weer, want dan zijn we er weer voor de volgende uitzending van Voor de Wekker Wakker, de vrijdag editie. Het gaat je goed en tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness. Ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
1: Dirty.
2: Nasty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

linker boeien en doe iets met je tederheid. Zo, goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat de Lang Uit. We gaan zometeen praten over twee jongens die het ooit aan het hart gehad hebben en nu iets met het hart aan het doen zijn. Ja, daarover zometeen meer. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Het is rustig op de Brabantse wegen en 16 graden.

zomerse klanken met Jonas Blue samen met Malives. Ja, wat een naam eigenlijk, hè? Door de Edge of Desire.

0: Punk en One More Time. Mochten deze heren allebei nog een keer de ogen open doen, zeg ik dat zo. Ja, best wel hard eigenlijk, hè? Ik heb hier voor me zitten Bas en Nicky. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, One More Time, mochten jullie de ogen nog een keer open doen.
2: Dat zeg je heel mooi.
0: Ja.
2: Dat heb ik zo niet eerder gehoord.
0: Dat is eigenlijk een bruggetje van de vorige plaat. Bij mij aan de stoel aangeschoven Bas van Loon en Nicky Baggerman. De twee heren hebben een boek geschreven over de aanleiding eigenlijk dat jullie ooit neer zijn gegaan op een voetbalveld door hartfalen. Zeg ik dat zo netjes?
2: Dan zeg je heel mooi, dank. Je bent weer goed voorbereid.
0: Ja, ik ben weer goed voorbereid. Daar is een boek uitgekomen. Hebben jullie het verhaal in verteld? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er nog niet van gehoord. Maar je hebt mij slecht voorbereid, Nicky. Maar goed, daarop aansluitend. Zijn jullie ergens gaan werken? Leg het maar uit.
2: Nou, wat eigenlijk gebeurd is afgelopen jaren. Bas heeft 4 jaar geleden inmiddels een hartstilstand gehad. Ik heb dat bij Bas mogen zien. Helaas.
1: Mogen zien.
2: Anderhalf jaar later heb ik het gekregen en was Bas helaas toeschouwer. Dat was een dusdanig verhaal dat we dachten, hier moeten we iets mee gaan doen. Hebben we een boek over geschreven en zijn lezingen gaan geven. En toen kwamen we er eigenlijk achter van, we kunnen mensen echt wel raken met het verhaal. Alleen we kunnen ze niks aanbieden. Vaak kwamen mensen naar ons toe en zeiden ze van, joh, wat een bijzonder verhaal. Kunnen jullie iets regelen voor mij? Kunnen jullie een AED bij mij ophangen? Of kunnen jullie reanimatietrainingen verzorgen of wat dan ook? En dat konden we niet. En dat zat ons heel erg dwars. En toen zijn we in gesprek gegaan met onze huidige werkgever. Dat is Nederland Hartzeker. En zodoende zijn we hier in deze branche beland. En nu verzorgen we van A tot Z. Dus we werken aan bewustwording om mensen bij te praten over dit onderwerp. Om mensen bewust te maken over dat het niet alleen gebeurt bij een 70-plusser met 120 kilo overgewicht.
0: Maar ook bij een sporter die kerngezond is. Jullie allebei voetballers, allebei kerngezond en dan gaat het ook gebeuren.
2: Ja, exact. Dat is een stukje wat we kunnen aanbieden. Dus dat we die bewustwording echt vergroten. Want je merkt dat het echt wel een onderwerp is wat toch wel een taboe overheerst. En daarnaast kunnen we dus ook AED's verzorgen en reanimatietrainingen.
0: Oké, maar jij hebt dat gehad, Bas. En toen ben jij reanimatietraining gaan volgen?
3: Ik deed vanuit mijn werk altijd netjes een reanimatietraining elk jaar, omdat dat hoort binnen de sport. Maar ik nooit bij stilgestaan van dat ik dat ook echt daadwerkelijk zou moeten gebruiken. Laat staan dat het bij mezelf zou kunnen gebeuren. Toen is het bij mij gebeurd, plotseling, zonder aanleiding. Toen ben ik al gaan denken van als het mij kan overkomen.

0: komen, dan kan het dus iedereen overkomen. Nou, dan heb je een heel hersteltraject wat je aanraadt, zou ik maar zeggen. En toen ik daar eigenlijk goed van genezen was, om het zo te zeggen, gebeurde het met Nicky. En toen zijn we samen wel de handen ineengeslagen van hey, wat kunnen we hiermee van iets negatiefs iets positiefs proberen te maken. Om te kijken van als wij ons verhaal gaan vertellen, gaan delen. Kunnen we mensen tot denken zetten om te kijken van wat kan je doen als er zoiets gebeurt. En het hoeft niet allemaal bij 70-plussers te gebeuren. Het kan iedereen overkomen. Elk moment van de dag overkomen. We willen niemand bang maken, maar we willen mensen bewust maken van het feit dat het kan overkomen. En dat wanneer het overkomt, telt elke seconde, elke minuut. Mm-hmm. Ja, als je dan voorbereid bent, dan kan je levens redden. En als je dat op dat moment gebeurt en je kunt niet handelen, dan denk ik dat je heel moeilijk in de spiegel kan kijken van ja, wat als ik wel had kunnen handelen. En ja, daar zijn we nu mee bezig en dat is een heel voldaan gevoel.
1: Ja, wel heel bijzonder dat allebei bij dezelfde voetbalclub ook gebeurt en dat jullie bij elkaar... Kennen jullie elkaar van tevoren al wel? Of,
2: Ja, zeker. We gingen elke week op stap samen.
1: Ook dat nog. Daar heeft daar aan gelegen. Oké. Okay, ja, echt heel bijzonder. Maar ja, de handen ineengeslagen, een boek geschreven en ergens gaan werken. En nu zijn jullie door heel Nederland eigenlijk ja, een beetje de ARD's aan het promoten. Zeg je dat zo netjes?
2: We zijn aan het proberen om, ja, we noemen het een beetje die olievlek, hè? Dus die olievlek te verspreiden. En nou ja, zodoende zijn we in gesprek geraakt met gemeente Waalwijk. En vandaag is eigenlijk een hele mooie dag, want we gaan vandaag dan samen met de wethouder de eerste AED onthullen op het Raadhuisplein. En in totaal hangen we er vandaag 14 op in de gemeente Waalwijk. Dus,
1: Oké, alleen maar in Waalwijk of ook in Sprangkapelle en Waspik?
2: Waspik 3 en Sprangkapelle ook 3.
1: Oké, netjes. Ja. En dat gaan jullie zelf ook doen of hebben jullie dat...
2: Ze nee. worden netjes opgehangen, dat kunnen wij niet zelf, dank eens.
1: Als er nou een hartval is bij iemand, hoe komen ze in zo'n ding? Want dan moet je ook papieren voor hebben.
2: Dat hoeft niet. Jij doelt waarschijnlijk op de burgerhulpverleners. Die
1: de burgerhulpverleners, ja.
2: Ja, nou, de mensen die burgerhulpverleners zijn, die zijn aangesloten of die kunnen zich aansluiten bij Hartslag Nu. Mm-hmm. En dan krijg je een oproep van op je telefoon als er iets gebeurt. En dan word je doorverwezen naar de dichtstbijzijnde AED in de buurt. En nou, daar kan je gaan helpen. Dat is het hele systeem erachter. En onze AED's die zijn altijd aangesloten bij Hartslag Nu. En die zijn altijd 24/7 toegankelijk. Geen sloten erop of geen andere poespas. Dus ze zijn altijd voor iedereen toegankelijk. En,
1: Wacht maar.
0: Altijd inzetbaar.
1: Dat snap ik. Dus als ik daar langs zo'n ding loop en er ligt iemand op de grond, kan ik de ding zo opentrekken en...
2: Direct opentrekken en je kan direct beginnen.
1: Oké, maar... vandalisme? Ja, ik ga even heel krom zijn.
2: Ja, dat mag.
1: Vandalisme? Daar gaan die dingen die gaan zeker verdwijnen.
2: Dat is leuk, dat denkt iedereen altijd. Nou ja, ons bedrijf bestaat nu, wat is het, 18 jaar?
0: Ja.
2: We hebben cijfers van de afgelopen 18 jaar. En in 18 jaar tijd kunnen we aantonen dat het echt reuze meevalt. Dus,
1: ja, ik vind het gewoon belachelijk hoor.
0: Iedereen roept ook van die dingen worden gestolen. Of die dingen, de AED-apparaten worden gestolen alleen. Tegenwoordig ziet iedereen het belang wel in van een AED.
1: Gelukkig maar. Want ik zeg, die er nu hangen, daar zit overal een code op.
2: Ja.
0: Ja, dat is iets van een aantal jaren terug. Hè. Toen werd er gezegd van je hangt voor waarde op straat, dus er moet een code op. Gelukkig zijn we nu zover dat we kunnen zeggen van wij willen ze zonder code. Omdat iedereen ten alle tijde bij die AED komt. Omdat elke minuut die telt gewoon op dat moment. Als je dan een code moet op een code moet wachten om de kast te openen en dan pas de AED te kan bakken. Ja, dat kunnen hele kostbare minuten zijn.
1: Ja, dat sowieso. Want ja, in mensenleven dat... Ja, goed. Kan ik zo'n ding ook zelf thuis bestellen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, nee, we werken via een abonnementsvorm, maar we werken voor particulieren en voor bedrijven. Dus we zijn voor iedereen benaderbaar. En wij helpen alles en iedereen om ervoor te zorgen dat Nederland een stukje hartzekerder wordt. Dus iedereen is welkom bij ons.
1: Ja, want voor een bedrijf is het ook wel interessant als daar een aantal mensen werken, dat je zo'n ding gewoon in het bedrijf hebt hangen.
2: Ja,
0: ja zeker.
2: Nee, we werken veel met gemeentes, we werken met industrieterreinen en met sportverenigingen. Zowel amateurs als betaald voetbal. Dus ja, wat dat betreft is het heel breed waarin we zitten. Maar ja, alles eraan. We doen er alles aan om het een stukje hartzekerder te maken.
1: Hangt er bij Gillesveen ook heen?
2: Ja, zeker.
1: Oké, ja, in ieder geval vanmiddag worden er 14 geplaatst hier in de gemeente Waalwijk. En jullie gaan verder de bloedvlek uitspreiden.
2: Zeker, ja, zeker. Ja. Dat is de bedoeling. Nee, dit is een supermooi begin. Hè? Ook omdat we natuurlijk allebei affiniteit hebben met Waalwijk. Bas altijd zijn bedrijf gehad in Waalwijk. En ik gevoetbald natuurlijk in Waalwijk. Dus ja, supermooie start. En dicht in de buurt. Dus het is een mooie start.
3: Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie heel wat van die dingen in Nederland weg kunnen gaan hangen.
2: Dank je wel.
3: Dank je wel voor je komst.
2: Dank je wel.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever.

Muziek uit de tijd dat we nog wat haar hadden. Heel lang geleden, 1973, alweer The Carpenters en The Top of the World. We hebben geen verkeersinformatie voor je, want het is rustig op de Brabantse wegen. En het is 16 graden in de Langstraat.

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
1: Inmiddels 11 minuten voor 11. Pitbull hoor je samen met Neo. En Time of Our Life. Zometeen het landelijke nieuws. Maar voordat het zover is, hebben we nog een aantal platen voor je klaarstaan. Waaronder deze van Gabriel Rios.

Ooit deed ze samen met de Bengals. Als ze dacht bij zichzelf na het eenvallen van... ja, we gaan het gewoon alleen proberen. En daar is dit het resultaat van geworden. Daarna is het ook verder eens opgehouden. Suzanne Hosthodië en My Side of the Bed. We gaan op zoek naar het nieuws van 11 uur.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ah, mijn rug.
18: Beweeg.
17: Hé, wat? Huh?
18: Ik ben het. Je rug.
17: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
19: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
20: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

Het is 16 graden buiten. Ja, het scheelt een hele dikke jas met gisteren. Ja, ik had vanmorgen toch wel even geprobeerd om even de korte broek eraan te trekken en het t-shirtje. Maar daar heb ik eigenlijk wel een klein beetje spijt van. Maar goed. Somebody Else's Guy. Je hoorde Jocelyn Brown. Zometeen gaan we bellen met Den Bolder. Maar voordat het zover is, even nog Calvin Harris.

0: Calvin Harris samen met Jazzy. En Satisfy. Ja, goed. Aan de telefoon Barbara van Bremen van den Bolder. Daar is ook nog het een en het ander te doen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wij zijn in de voorbereiding van onze jaarlijkse avondvierdaagse. Dat is altijd een grote happening in ons kleine dorpje Waspik, waar meer dan 600 deelnemers aan meedoen. Dat is dus volgende week dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en een feestelijk slotavond op vrijdagavond. Waarbij we ook nog eens onze jeugdige bezoekers vragen om in jungle-thema te komen, zodat ze ook dat nog de feestvreugde kan verhogen. Je kunt vanaf zaterdag inschrijven. Je kunt nu al inschrijven, maar vanaf zaterdag je stempelkaart op komen halen. Je kunt kiezen voor 3, 5, 10 of 15 kilometer. En we starten meestal rond 6:15, 6:30. Daartussen gaan alle groepen ons mooie dorp in. We hadden heel erg mooi weer besteld, maar iedere dag wordt de regenkans toch wel weer iets groter. En dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn. Maar
0: dat.
1: De echte najaars gaan gewoon door natuurlijk.
0: Ja, en ja, hoe kan het ook leuk zijn om ze alle lekker door de stromende regen te lopen, toch? Als het maar niet miezert, dan vind ik het allemaal prima.
1: Ja, nee, ze geven mooi weer op volgende week. Maar nu zag ik dat ze op dinsdag toch nog wel een klein beetje regen opgeven. Maar dan mag de pret niet drukken. Dan wordt het gewoon echt weer een hele feestelijke week voor Waspik. En dat is hartstikke leuk, want scholen lopen mee. Zelfs de bewoners van ons zorgcentrum, de stroming, worden voortgeduwd door vrijwilligers. Dus een hele stoet van de mensen van de stroming doen ieder jaar mee. En dat is gewoon geweldig om te zien.
0: Ja. Ja, niet alleen op meerdere plekken zijn volgens mij vierdaagse aan de gang. Maar dat durf ik niet zeker. Goed, maar het maakt niet uit. Wat nog meer?
1: Ja, nou, dat is waar we nu mee bezig zijn. En dan gaan we al langzaam aan richting de zomervakantie, waar de echte grote activiteiten afnemen. We hebben dan nog wel natuurlijk onze schoolmusicals. We hebben nog een heel leuk kinderdisco van Alles Kids met een schuimparty. Dat is altijd spectaculair. Dat zit nog in het verschiet, maar daar kan ik dan wellicht een volgende keer over vertellen.
0: Helemaal goed. Dan gaat het vanzelf goed komen.
1: Oké, hoor ik je volgende week alweer.
0: Barbara, dankjewel weer. Doei, doei.
1: Dag, doei.

Ja, voor de mensen die het eigenlijk nog niet weten. Vandaag is de Alpe d'Huez, ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was het eigenlijk ook vergeten. En ja, volgens mij zijn er ook best wel mensen hier uit onze omgeving die daaraan meedoen. Het is in ieder geval een feestelijke happening wat ik zo kan zien op een stream. En heel zwaar. Maar ja, in ieder geval, het zijn allemaal kanjers die omhoog gaan. Of op de fiets, of te voet. Of die staan aan te moedigen. Heel wat tranen gaan daar gelaten worden. Allemaal voor het goede doel. Voor een mooi goed doel.

Ja, met zo'n bankrekening die ze tegenwoordig heeft, kan ze voortaan wel een beetje leven, hoor. Maan hoor je met leven. Het is overigens best wel een tijdje stil rondom Maan. Zometeen het regionale nieuws met Sien van der Kaag. Maar eerst even naar Italië, samen met Albano en Romina Power. En...

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Tiësto samen met Jonas Blow. Oh, wat is het toch heerlijk, hè? Muziek waar je heel vrolijk van wordt. Ja. En waar ze in de gemeentes ook heel vrolijk van worden, is dat de coalities heel snel voor elkaar zijn. Ja, in de gemeente Lonersand is hij voor elkaar. En in de gemeente
1: Dongen
0: is hij voor elkaar. Waalwijk gaat nog een tijdje duren.
2: Nou, dat verwachten we wel. Daar moeten denk ik nog wat plooien glad gestreken moeten worden.
0: Die plooi gat, dat was toch al heel gauw bekend wat met elkaar zou gaan zitten?
2: Oh ja, dat is al even duidelijk. Maar wat ze dan precies gaan doen, die vier partijen, daar zal nog even wat tijd overheen gaan. Dan moet je natuurlijk niet denken aan maanden. Dat zal binnen, ik vermoed een week of twee ook wel bekend zijn. Maar ik verwacht dat die als laatste met een akkoord naar buiten komen.
0: Oké, ik ga verder geen antwoord geven op van wat ze allemaal... Ja, goed. Maar in Loon op Zand en in Dongen zijn ze wel al zover. Wat gaat er in Dongen gebeuren?
2: In Dongen...
0: Tom trouwens, voor degene die het niet weet.
2: Ja,
0: goedemorgen.
2: Ja, in Dongen, het akkoord is natuurlijk bevat alle punten van de gemeente dat ze willen gaan doen. Van woningbouw tot aan naar groen, ruimte... noem het maar, zorg, ondernemers, vrijwilligers, alles bevat het.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb het akkoord intussen bijna helemaal doorgenomen. Een aantal dingen vallen daarin toch wel op. Woningbouw was natuurlijk tijdens de verkiezingen een vrij heet hangijzer. Daar hebben partijen echt op willen scoren natuurlijk. Volkspartij Dongen en CDA, de formerende partijen, die zijn uiteindelijk op 1230 woningen uitgekomen die de komende 4 jaar gebouwd moeten worden.
0: Wacht even, serieus, wordt dat bepaald in een coalitieakkoord over woningen?
2: Jazeker, ja.
0: Dus, Oké, maar dat is voor de komende 4 jaar gaan 1200 woningen gebouwd worden in Dongen?
2: Dat is de bedoeling, ja.
0: Dat is weinig.
2: Dat is aan ieder om daar een mening over te vormen.
0: Ja.
2: Dit is wat de partijen daarover bedacht hebben.
0: Oké.
2: Vrijdag gaan we eens even aan de tand voelen of het realistisch is. Of het inderdaad weinig is, of dat het veel is, waar dat vandaan komt.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit is het aantal wat ze hebben bevestigd, 1230 dus. Er liggen wel wat woningbouwprojecten al op tafel. Bijvoorbeeld bij de Procureurweg, daar komen een woningje of 800, dacht ik. Natuurlijk wel uitgefaseerd over heel wat jaren. Maar er moeten op den duur 800 woningen komen. Dus ze zijn er wel druk mee bezig. Woningbouw staat sowieso hoog in het akkoord, logischerwijs.
0: Maar dat is waar bij iedere gemeente...
2: Ja, exact. Daar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar vrijkomende schoollocaties. Om daar natuurlijk, als er ruimte voor is, dat om te bouwen naar woningen. En ook wat ook wel interessant is, maar dat werd tijdens de verkiezingscampagne al wel een beetje duidelijk. En dat geldt eigenlijk in elke gemeente wel. Dat alle mogelijke middelen worden ingezet om Dongenaren voorrang te geven bij het toewijzen van een woning. Dan is natuurlijk de vraag, wat zijn die middelen dan en is het realistisch? Maar goed, dat willen ze dus ook. Ook verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel. Ze spreken zelf over dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in het verkeer. Je kunt je afvragen, waarom is dat nu nog niet en hoe willen ze dat dan bereiken?
0: Ja.
2: Maar goed, dat zijn andere vragen, dat willen ze gaan doen. Als we het hebben over de openbare ruimte, willen ze meer groen en meer schaduw om hittestress de kop in te drukken. En nog veel meer, zo stimuleren ze het vrijwilligersleven enorm. Omdat ze vinden dat de hoeksteen van de gemeenschap.
0: Oké, is er ook nog iets bijzonders uitgekomen bij Dongen?
2: Nee, niet echt.
0: Wat jij nu leest, dat is volgens mij bij iedere gemeente komt dit naar voren.
2: Zeker. En dat lag bij de gemeente Dongen ook wel in de lijn der verwachting. Volgens partij Dongen en CDA hebben de afgelopen 4 jaar ook al samen geregeerd. En dit is eigenlijk gewoon een verlengstuk van de weg die ze ingeslagen hebben de afgelopen 4 jaar. Het zou ook een beetje raar zijn als dat niet het geval was. Als ze nou ineens de roer helemaal om zouden gooien.
0: Oké, en wethouders ook al bekend natuurlijk dan?
2: Zeker. Dat zijn er 4, waarvan 3 dezelfde. Dat tekent opnieuw de continuïteit aan. René Jansen, Wouter de Zwart namens de Volkspartij Dongen.
0: Ja.
2: Annemarie van Enenaam en Ankie de Hoon namens CDA. Wouter de Zwart zat er de afgelopen 4 jaar nog niet bij. Die is nieuw. Hij vervangt de Anton Tim, die ongeveer 1,5 jaar geleden erbij kwam toen Denise Kunst opstapte. Die 4 gaan het doen. Wat wel bijzonder is, tenminste vind ik bijzonder... Ze spreken heel erg over continuïteit en het vervolgen van de weg die ingeslagen is. Maar de wethouders krijgen wel allemaal hele andere portefeuilles ineens. Dat is dan wel bijzonder. Dus René Jansen krijgt, dan moet ik heel even snel dubbel checken. Maar ik dacht dat hij het sociale domein kreeg. moment dat dubbelcheck, factcheck ik even op het moment dat ik het zeg. Ja, fysiek domein, maar die had sociaal domein. Dus dat is gelijk wel heel wat anders.
0: Dat is heel wat anders, ja. Oké. Okay. Ja.
2: Ja. Ja, dus die vier gaan het in principe doen voor Dongen.
0: Oké, okay, dan gaan we naar Loon op Zand. Ik vind het trouwens wel heel bijzonder dat dat heel vlug klaar is in Loon op Zand.
2: Dat is inderdaad vrij snel.
0: Ik dacht dat het dat daar nog wel een dat het eigenlijk wel het langste zou gaan duren van heel de regio hier.
2: Ja, dat ja, ik weet niet. Ze waren er wel vrij snel uit dat die drie partijen het gingen doen. Hè. We hebben het natuurlijk over gemeentebelangen, CDA en toekomstige KLM. Die drie waren er al vrij snel uit. Dinsdag hadden we een persgesprek op het gemeentehuis en daarin kwam naar voren dat binnen een mum van tijd duidelijk werd dat die drie het gingen doen. Dat is niet helemaal in goede aard ontvangen bij Pro3 en VVD, die natuurlijk een beetje met modder hebben gegooid ook de afgelopen tijd. Dat ze...
0: Ja, maar die moeten wel even terug gaan kijken hoe het 4 jaar geleden is gegaan.
2: Ja, daar valt inderdaad aan de andere kant ook wel weer wat voor te zeggen. Maar goed, uiteindelijk zullen ze met z'n vijven die partijen door een deur moeten. Mm-hmm. Dus ja, we gaan het in de gaten houden hoe dat in ieder geval gaat verlopen.
0: Maar ja, ik durf een weddenschapje te zeggen dat dit niet heel lang stand gaat houden.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Daar waag ik mij niet aan, dat soort voorspellingen. Maar goed, dat akkoord is dus dinsdag ondertekend.
0: Maar kan in Den Haag kan het wel het kabinet vallen? Kan er ook in de lokale politiek kan het ook vallen?
2: Zeker, het college kan gewoon vallen. En dan komen er gewoon nieuwe verkiezingen. Maar dat gebeurt heel zelden, hoor. Het gebeurt heel zelden dat een college valt. Dus ik verwacht niet dat het heel snel gebeurt, toch? Tenzij ze ineens onderling echt bonje krijgen wat niet op te lossen is. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat er dinsdag bij. De sfeer die was goed, met veel humor. En,
0: ze moeten er echt presenteren nu, hè?
2: Klopt, maar dat hebben ze echt wel benadrukt, dat die gesprekken gewoon goed zijn verlopen. Dus ik verwacht niet zomaar dat valt.
0: Oké, maar wat is er de plannen. Besloten?
2: De plannen, ja, als we het weer gaan hebben over bijvoorbeeld woningbouw. Dat is zoals net al gezegd een heel belangrijk thema. Er moeten er 840 woningen bij komen in de gemeente Loon op Zand. Wat ik daarbij interessant vond, is dat de nieuwe coalitie vooral inbreiding boven uitbreiding verkiest. De charme van een dorpskern, het dorpse sfeertje te behouden, zeg maar. Zo omschreven ze het in het akkoord.
0: En dat houdt in?
2: Dat houdt in dat op locaties die wat buiten de buitengebieden, zeg maar, dat die in eerste instantie niet worden gekozen voor woningbouwprojecten, maar dat ze gaan kijken, wat valt er in het bestaande gebied nog in te breiden. Ik heb gevraagd van, is daar plek voor? In de kern Loon op Zand wordt dat lastig. Ook in de Moer wordt dat lastig. In Kaatsheuvel is er schijnbaar nog wel plek. Maar daar is al een hele hoop natuurlijk al bijgebouwd. Met flexwoningen, met Westwaard is dat volgens mij aan de Sveenstraat aan de linkerkant.
0: Ja, in de Julianenstraat komen een hele hoop woningen.
2: Park Wijtenburg natuurlijk, bij de Els. Maar goed, het houdt op een gegeven moment op. Ze zeiden ook wel van, we gaan uitbreiding. Dat is... nog steeds wel een optie, maar inbreiding gaat boven uitbreiding. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: In ieder geval, daar gaan nog wel heel veel huizen bij komen in Loon op Zand. Dat weet ik wel.
2: Ja, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren al best wel wat projecten opgestart en verkoop gegaan. Echt hele nieuwe projecten. Dat zal waarschijnlijk nog wel heel eventjes op zich laten wachten. Want er is best wel veel in aanbouw. Hè. De flexwoningen zijn natuurlijk nu volop in aanbouw. Er zijn er een aantal geplaatst. Ook bij de Els gaat het rap. En zo zijn er al meer projecten. Je hebt bij de Anjerstraat in Kaatsheuvel ook een project van Cassade, waar er weer meer woningen bij komen. Dus ze zijn daar in ieder geval druk aan het bouwen. Lobelia in de Moer. En in de Loon op Zand is ook nog een project opgestart.
0: Oké. Okay. Want Tom zoekt een huis voor degene die iets leuks heeft.
2: Ja, als er nog tips zijn, dan hoor ik het graag.
0: Ja.
2: Wat ik bij de gemeente Dongen wel miste, wat in Loon op Zand wel aan de orde is. Er moet natuurlijk een AZC komen, is de bedoeling. Mm-hmm. Voor 150 asielzoekers. Dat is afgelopen december is dat allemaal vastgesteld, de uitgangspunten daarvoor. Wat wel interessant is om te zien, is dat de nieuwe coalitie nastreeft om niet meer dan 150 asielzoekers binnen te halen. Ze willen het echt houden bij de taakstelling die vanuit het Rijk wordt opgelegd.
0: Oké, maar waar moeten die 150 komen?
2: Dat is nog altijd niet duidelijk. Ze zijn nog steeds aan het zoeken naar een geschikte locatie. Maar die is blijkbaar nog altijd niet gevonden.
0: Nee, maar ga eens even. Ja, je kunt ook over verschillende projecten uitzetten, maar ga eens even 150 mensen ineens plaatsen in de gemeente Loon op Zand. Ik zou niet weten waar.
2: Nee, en ja, je moet er natuurlijk ook wel rekening mee houden dat, zeker gezien de recente geschiedenis elders in het land, dat nogal wat tegengas kan opwekken natuurlijk. Dus ik vermoed dat daar ook wel enigszins rekening al mee gehouden wordt. Al moet ik zeggen dat de opvang aan de doden nou weg, volgens mij is daar...
0: Volgens mij is dat
2: perfect. Allemaal wel prima verlopen.
0: Natuurlijk. En hier bij dingen is ook bij het hotel hier in Waalwijk.
2: Je zult altijd weerstand krijgen.
0: Dat was trouwens wel heel mooi, even een voorbeeldje. Ik ben er toevallig gisteren langs, ik hoorde daar op het nieuws. Mm-hmm. En ik denk, ik ga eens even die parkeerplaats overrijden. Maar daar staan gewoon 80 Nederlandse auto's.
2: Ja.
0: Hoe zit dat dan?
2: Ja, dat is even de goede vraag. Overval je me een beetje mee.
0: Dat schiet nou ineens te binnen. Dat wou ik eigenlijk vandaag nog even voorleggen bij jullie. Kijk eens even hoe dat zit. En in Kaatsheuvel bij de Treasureschool zie ik één buitenlandse nummerplaat staan.
2: Ja. Daar kunnen we nog wel zin duiken.
0: Even verder naar met de coalitie.
2: Ja, nog even tot slot wat ik inhoudelijk interessant vond over de centra. Dat is in Kaatsheuvel natuurlijk en in Loonstad ook wel een dingetje met steeds meer leegstand. Ze willen een levendige en bedrijvige centra creëren. Maar 15% van de winkelpanden staat gemiddeld leeg. Dus daar ligt ook nog wel een uitdaging voor. Wessel van Boven, de lijsttrekker en fractievoorzitter van gemeentebelangen, die wilde daarover in gesprek gaan met pandeigenaren om te kijken hoe ze dat samen kunnen gaan doen. Maar ja, ook dat is een ontwikkeling om eens in de gaten te houden. Wat betreft het wethoudersgilde, want daar sluiten we denk ik mee af.
0: Ja.
2: Daar gaat natuurlijk wel het een en ander veranderen, logischerwijs. Omdat gemeentebelangen en toekomstige KLM niet in het college zaten de afgelopen 4 jaar. Namens gemeentebelangen, die leveren er 2, logisch, met 8 zetels. Worden het Henk van Komen, die natuurlijk de afgelopen 4 jaar in de raad heeft gezeten. En Loes Heijs, ook al eerder raadslid geweest. Henk van Komen gaat onder andere het fysieke domein op zich nemen. Hè, verkeer, wonen, openbaar groen, ruimtelijke ordening. En Loes Heijs neemt praktisch de hele portefeuille van Suzanne Mandenmakers over. Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, sport, dat soort zaken.
0: Mm-hmm.
2: Het enige bekende gezicht in het nieuwe college is Mark Budel namens het CDA. En die behoudt zijn portefeuille voor het grote deel. Dus kunst en cultuur, armoedebeleid, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, dat soort zaken. WMO, mantelzorg, vrijwilligers en verenigingsleven. Dat gaat Mark Budel doen. En dan tot slot Martin Krikke. Dat is op zich wel interessant. Hij is oprichter van Toekomstig KLM. Hij is raadslid geweest namens Toekomstig KLM. Lijsttrekker voor Toekomstig KLM. En nu ook wethouder namens Toekomstig KLM. Hij gaat de financiën en de bestuurlijke toekomst overzien. Daar heeft hij natuurlijk... best veel kritiek op gehad de afgelopen 4 jaar. En nu mag hij het zelf gaan doen. Zijn plaats wordt inderdaad overigens door een bekende van ons overgenomen. Dat wordt Michael van der Velden.
0: Oké, dus Martin Krikke gaat de financiën in.
2: Ja, die gaat het financiële boekje bijhouden.
0: Oké, en daar ben ik wel heel benieuwd. Maar één ding waar ik ga er toch even tegen aanschuppen. Ik mag het eigenlijk niet doen. Maar Mark Budel, prima. Maar ik wil gewoon een wethouder uit de gemeente Loon op Zand hebben.
2: Ja, en in principe moeten ze daar ook woonachtig zijn.
0: Ja, maar daar kunnen ze ieder jaar dispensatie voor aanvragen. En we hebben nu een nieuwe raad. Daar moet ik ook even één ding zeggen. Een oud-wethouder van Kaatsheuvel is ook naar Kamer gegaan.
2: Louis.
0: Maar ik vind gewoon niet dat kan.
2: Nee, zeker als je de binding met de regio wilt hebben, valt er wel wat voor te zeggen. Maar om in de woorden van Wessel van Boven te blijven, die zei Mark Budel heeft zijn streepje echt wel verdiend.
0: Dat vind ik allemaal goed, maar ik wil gewoon een wethouder uit de gemeente hebben.
2: En misschien gaat hij daar ook wel wonen. Hij heeft in ieder geval ontheffing gekregen, volgens mij, recent nog.
0: Ja, klopt.
2: Maar ja, dat is ook iets om in de gaten te houden. Ja. Gaan we eens even kijken of hij daar blijft wonen.
0: Davy Jansen, de burgemeester trouwens, die woont inmiddels wel in Kaatsheuvel.
2: Ja, dat is wel echt verplicht voor een burgemeester. Die moet binnen een jaar woonachtig zijn in de
0: gemeente. Maar daar is ook dispensatie voor te krijgen, want volgens mij is Sascha Oussoms nog steeds niet... woont ze nog steeds niet in de gemeente Waalwijk?
2: Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat zou ze eens moeten uitzoeken. Ja. Maar in principe is het zo dat een burgemeester binnen een jaar een plekje in de gemeente moet hebben.
0: Ja, Hanne van Laat had een vakantiehuisje.
2: Ja, dat kan wel kloppen, ja.
0: Ja, zo mag ik eigenlijk niet zeggen, maar het is wel zo. Goed. Oké, Tom, dankjewel voor de uitleg.
2: Ja, geen dank.
0: En
2: we gaan het volgen.
0: Ja, ik denk dat we binnen nu en een jaar Rurring hebben in Kaatsheuvel.
2: Ben benieuwd.
0: Of een Loon op Zand, zo moet ik het zeggen.

Ja, ik kreeg net even een appje binnen van iemand die het uitgezocht heeft. Hoe het zit met auto's van buitenlanders, van de mensen die hier tijdelijk wonen. Als je langer als 6 maanden in Nederland woont, moet je een Nederlands kenteken hebben. Als je ingeschreven bent als bewoner, mag je maximaal 4 maanden met een buitenlands kenteken rijden. En als je buitenlander en niet ingeschreven, maximaal 6 maanden. Aha, dat wist ik dus niet. Dat weet ik nu dus wel. Maar zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn Roosendaal. En met Anton Nachtzaam tussen 5 en 6. Wat mij betreft

0: op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet
10: meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
21: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
22: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
23: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

Okay. Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet dat ding, stap op

yang. Geen rapcentjes, geen peper, geen sang. Totdat die uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren, stop, maar telt het nog dan. Hij wilde

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASM wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandsministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
21: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon.

beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

vandaag is bijgeschreven in onze history, om het zomaar te zeggen. Christopher Cross en Every Turn of the World. Daarmee terug in de jaren 80 begonnen wij de middagmix op deze donderdag. Deze regenachtige donderdag, jongens. Het is fris, het is regenachtig, het is compleet onbestendig. Ik ben vandaag nog niet buiten geweest, nee. Was niet verantwoord, normaal gesproken maak ik altijd even een wandelingetje rond een uur of 11. Even een ritje van een uurtje. Uurtje lopen om de nodige lichaamsbeweging te gaan doen. Maar dat was vandaag niet verantwoord, want dat wordt toch een gegarandeerde douche, hè? Ik heb toch een ekel aan, moet ik zeggen. Ik ben net een katachtig, wat dat betreft. Hoe dan ook, de middagmix is zondag. Lekker en fris, mag ik hopen. En je weet het, hè, je kunt reageren op dit radioprogramma. Dat kan door een mailtje te sturen. Middagmix@langstadmedia.nl of appen naar de WhatsApp van de studio van Langstad FM. 06-21-21-32-10. Voor de rest hebben we vandaag het goud van Alperaan, de hits van nu. Zien van de Kamer, het regio nieuws, weer in verkeer. Vooral dat weer, eens even kijken wat dat gaat doen het komend weekend. En morgen. En uiteraard muziek uit de flitsende 50. Sam Felder en Olivia Dean. En Rhyme Me In klinkt nu.

Ik ben bij je, ze komt naar je toe deze zomer. Daar komt het op neer. Eens kijken of de grote hit gaat worden voor Bente, deze single. Terug te vinden in de flitsende 50 en in de Nederlandse top 40 in ieder geval. Jouw middagmix voor donderdag. Met dansbare werkjes uit het grijze hitgele gedaan. De hitraders van recent. The Freemasons en Winter Garden. En Believer is terug hier in de middagmix op Langstraat FM.

Misschien denk je van, ik ken het ergens van. Dat zou goed kunnen. Maar ja, Carrie heeft toch een keertje gedaan, de jaren 90. Maar dit was het origineel. Brenda Keystar en I Still Believe. Leidt ons weer naar de Club Classics uit de jaren 90, mensen. Deze plaat staat me nog bij in de Oldebed. Het glashuis stond deze plaat aan. Het Oldebed vlakbij Doetinchem in de Achterhoek.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Tja, stoepranden. Wel stoeprandje butsen, zeg ik dan, hè. Spelletje schijnt nog steeds populair te zijn. Althans, ik denk dat het hetzelfde spelletje is. Maar goed, is weer opgegraven uit mijn eigen jeugdherinneringen van heel lang geleden. Beste mensen, we zijn toe aan het weer. Eens even kijken wat we gaan doen vandaag. Want het is niet heel veel bijzonders, het weer. Als ik naar buiten kijk, dan word ik er niet vrolijk van. Donkere luchten. Zo nu en dan een zonnetje. Maar het is overwegend toch wel regenachtig en sober weer even vandaag. Maar goed, de bewolking overheerst. En er vallen talrijke buien vandaag. Soms kan het ook tot onweer komen met windstoten of hagel. Pas later vanmiddag wordt het vanuit het westen wat droger. Er waait een frisse zuidwestenwind, kracht 4 tot 5 boven land en kracht 6 tot 7 aan zee. Veel warmer dan een graad of 18 wordt het vandaag niet. Morgen zijn talrijke buien vooral actief in het binnenland. In het westen verloopt de dag meest droog. De zon breekt iets vaker door bij opnieuw zo'n 18 graden Celsius. Dan de verkeersinformatie. 42 files, 221 kilometer. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Michiel Schessel en knooppunt Empel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 6 kilometer file, de vertraging 10 minuten. Ook op dezelfde A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en afrit Budel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Al daar 3 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. En ook knelt het tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 11 minuutjes. En ook op diezelfde A2 knooppunt Leenderheide, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. En ook op diezelfde A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Waterburg. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 14 kilometer file, de vertraging 17 minuten. Dan de A16, Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 5 minuten. De A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. Langzaam rijden, tot stilstaand verkeer. 8 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. En ook op dezelfde A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reesel van Ulverhout. Langzaam rijden, tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En als laatste de A59, knooppunt Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Maden en Waspik. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 5 kilometer file. Goed voor zo'n vertraging van 5 minuten. Jouw middagmix op deze wat duidelijke donderdag. Met het goud van oud. Earth and Fire en Memories.

0: En toen begon het zachtjes te regenen. Earth of Fire and Memories, terug van 1972. Het leidt ons naar het item met ons deel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, je mag me daarbij helpen. Het werkt als volgt. Even een mailtje doen naar middagmix@langstadmedia.nl. Vertel je verhaal en ik ga de twee werkjes bij elkaar zoeken en bewijzen dat de relatie ook daadwerkelijk bestaat. De twee plaatjes tactvol door te starten. Je kunt ook even appen op 06 21 21 22 10. De WhatsApp van de studio van Langstad FM. Kunnen we hier ook bij, dus ook dat kan. Aan jou de keuze. En dan nemen we het gewoon mee hier in de programmering. Dan ga je voor de eeuwige roem, om het zo maar te zeggen. Wat hebben we vandaag in het origineel de koffer? Om nu weer een leuke combinatie, denk ik al. Het was in 1984 dat Don Henley de single Boys of Summer uitbracht. Don Henley had ook maar één single in de top 40. Dat was Boys of Summer. 4 weken top 40 en het haalde slechts de 26e plaats. Andere ook hele mooie singles waren New York Minute, Sometimes Love Just Ain't Enough en The End of Innocence. Gave platen, maar die hadden top 40 niet gehaald, wel de tipparaden. Hoe dan ook, de melodielijn van die plaat is bijgebleven, want in het jaar 2022 dacht Erik Mezi, gaan een Nederlandstalig liedje maken op de melodielijn van Don Henley, Boys of Summer. En dat heet dan In Bikini. En dat heeft toch veel van mij weten ook niet gehaald. Erik Mezi kennen we van de grote hit Zonder Jou. Dat deden 10 weken in de top 40 en haalde nog de 8e plaats. Tipparadeplaat waren De Kater en de Fuchsia en Swinging. Die laatste hebben we al eens keer gedraaid in deze show. Hoor dan ook, je mag zelf verhalen als je het leuker vindt. Het origineel van Don Henley, Boys of Summer uit 1984. Of weer Erik Mezi in Bikini uit 2022. Waarin de melodielijn vakkundig zit verwerkt, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

0: Hij had door sneeuw undercover, dat is wel duidelijk. Het lijkt haast wel als we de kerstband hebben gehad. André zegt, geef mij een voorbeeld maar vast het origineel. Want het origineel kan alleen maar verneukt worden. Ja, misschien is dat zo. Maar de melodielijn die lijkt er wel sprekend op. Is het haast zeggen dat ze de orkestband gehad hebben van Don Henley. The Boys of Summer, het origineel. En Erik Meesy in bikini. Het origineel en de cover hier vandaag op Langstad FM in deze middagmix van deze donderdag. Hey, ideeën voor dit radioprogramma, laat het mij maar weten. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Middagmix@langstadmedia.nl staat open. E-mailadres voor jouw suggesties, je favoriete plaat, je verhaal of andere zaken te melden, ook als vereniging. Laat het mij maar weten. Of even appen 06 21 21 32 10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Vanessa Paradis met Leslie.

Flex schrijft deze hele week nog. Nog een paar dagjes en dan is het weer afgelopen voor deze schijf. Frisse prijzenparadie. Dan heb je natuurlijk een koor. Eens kijken wat het gaat doen, hè. Kijken of deze plaat doorgaat voor de eeuwige roem. Prinsenparadie weer terug naar een paar jaartjes van stilte eigenlijk wel. Mij is een beetje uit beeld geraakt, maar bij deze weer helemaal in beeld. Goed, we zijn er toe aan de laatste plaat, mensen. Het gaat snel, het hebben we een uurtje zo weer voorbij. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Hij is zijn platenlijst alweer aan het voorbereiden, dus dat gaat zometeen weer helemaal goed komen. Dus zometeen even de auto-dj en om 5 uur is Anton weer present. Studio Putten, dan op zender, om het zo maar te zeggen. Reacties op dit radioprogramma, geef het door op middagmix@langstadmedia.nl. Je verzoekje iemand een groet te doen of gewoon iets te melden als vereniging, het kan gewoon. De laatste plaat alweer, Donald Faken en EGI, terug aan 1982. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de A59 bij Vlijmen ontstond woensdagochtend een grote verkeersfile. Een van de rijstroken was afgesloten in verband met een onderzoek van de politie. De politie zocht in een zaak opnieuw naar de telefoon van een mishandelde vrouw, die in maart mishandeld werd in de buurt van Maarsbergen. Het onderzoek zorgde voor veel vertraging. Sommige mensen liepen meer dan een uur vertraging op. Voetbalclub WSC uit Waalwijk moet haar plannen voor nieuwe kleedkamers uitstellen. De club wilde deze zomer beginnen met het vervangen van de gedateerde kleedkamers, maar dat plan gaat niet door. WSC wacht nog altijd op duidelijkheid over de aanvraag van de BOZA-subsidie. Het is voor de club onduidelijk of en wanneer ze iets te horen krijgen. WSC wil al heel lang de oude kleedkamers vervangen, maar dat zal dus nog even moeten wachten. Komende zaterdag worden de heren 1 van handbalvereniging Tagos gehuldigd. De ploeg heeft vorige week promotie afgedwongen naar het hoogste handbalniveau van Nederland. De huldiging zal plaatsvinden op zaterdag op het Raadhuisplein in Waalwijk. De huldiging zal een onderdeel zijn van het programma van de prijsuitreiking van de Wolkse Quiz, die ook op zaterdagavond plaatsvindt. Wie denkt dat stoepranden een spelletje van vroeger is dat nooit meer gespeeld wordt, heeft het goed mis. In Dongen wordt het stoepranden fanatiek gespeeld tijdens het jaarlijkse TETS-toernooi. Op zondag 5 juli vindt de 5e editie plaats. 60 teams proberen in verschillende rondes stoepranden zoveel mogelijk punten te halen om er met de prijs vandoor te gaan. De winst van het toernooi gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Broeder Reparatus. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
21: Bel ons 020 679 0052.
20: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de Straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
19: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
20: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
21: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
24: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?

0: fietsen. En everyone is op de fiets. Ja. Dat dacht ik eerst dat ze dat zongen, op de fiets, maar... Eigenlijk een soort mama appelsap op de fiets. Het is gewoon een mama appelsapje. Het is 11 minuten over 5. Ik zeg een heel goede middag. On the Beat 1981. De BB&Q Band, wat staat voor de Brooklyn's Bronx and Queens Band.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Er staat ruim 525 kilometer aan één gesloten blik in het land. En daar hoor je straks wat meer over. Vanuit het westen trekken vanmiddag talrijke buien over de streek. Het was al net in Vlijmen al een gekkenhuis hier. In Putten was het even daarvoor al een beetje erg heftig. Nu is het weer droog. Wat het weer ons gaat brengen, daar hebben we ook later meer over te vermelden. Voor de rest uiteraard de lekkerste muziek. Het nieuws uit stad en streek uit de Langstraat. En de lekkerste muziek, ik zei het al. Zoals deze, een oude speciale aanbieding. En ook nog een flitsschijf van vorige week. Dit is Ruben Hillen en 20 Seconds. Hij duurt gelukkig iets langer. I've got

1982. Man at Work from Down Under and Who Could It Be Now? Of Who Can It Be Now? 1982 bereikte het nummer de tipparade. Nummer 13 in de tipparade. Het was dus geen hit in ons land. 8 minuten over de klok van 5. 466 kilometer aan één grote week. Het is een meer dan behoorlijke avondspits. En waar staat het vast? Op de A2, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Bokstel en afrit Best, 2 kilometer. Afrit langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Vianen en Everdingen, 3 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Leenderheide, Randweg 1-2 en afrit Leende, 4 kilometer. Dan langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Vught en afrit Bokstel Noord, 3 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Amsterdam. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 4 kilometer, dat komt door een eerder ongeval. Op de ring Zetterenbos staat het stil op tussen afrit Kerkdriel en Veghel, 7 kilometer. Ook op diezelfde ring stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Bosserveldbrug en knooppunt Vught, 3 kilometer. Stilstand verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Vught, 8 kilometer. Dan op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch staat er nog een keer 1 kilometer file. Dan de A16, stilstandverkeer op de Moerdijkbrug. De parallelrijbaan tussen afrit Dordrecht en de Moerdijkbrug, 2 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Hendrik Ido-Wambrug en de Moerdijkbrug voor 12 kilometer. Dan gaan we naar de A27. Daar staat het vast op de hoofdrijbaan tussen de Keizersveerbrug en afrit Oosterhout, 7 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwendijk en afrit Hank, 2 kilometer. En dan de A58. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Breda West en Etteleur West, 3 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot, 4 kilometer. Knooppunt Batendorp en afrit Oorschot staat het nog een keer 8 kilometer stil. Ring Tilburg, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan afrit Centrum, Tilburg Centrum Oost en Reeshof voor ongeveer 4 kilometer. En op diezelfde ring rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg Centrum en de afrit Bavel, 3 kilometer file. Terwijl de muziek is ermee stopte. A59 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Terheide en knooppunt Zonzeel, 4 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk, 1 kilometer. Dat is ook dagelijks kost. En op de ring Zetterenbos op die A59 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Engelen en Nieuwkuik, 3 kilometer. Dan tot besluit de N2. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Airport en Meerhoven-Zuid, 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Kruisdonk en de afrit A2 Maastricht Centrum-Zuid. Veel sterkte, mocht u in de file staan, blijf met je handen aan het stuur, je ogen op de weg. Falling in love was the last thing I had on my mind. En je radio op Langstraat FM.

Dat is niet mijn sterkste taal, zullen we maar zeggen. Het is 5:55. Gaan we ons opmaken voor het regionieuws met Siem van der Kaa. En tot die tijd hebben we een van de leukste uit 2016 van The Weeknd samen met Daft Punk. Een dikke top 10 hit, nummer 3. 19 weken top 40 voor I Feel It Coming.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en verplaatst het zwaartepunt van de bui zich richting het binnenland. Hier kunnen nog enkele stevige buien voorkomen, waarbij vooral windstoten een aandachtspunt zijn. Tussen de buien door komen er ook droge momenten voor en stijgt het kwik naar 17 of 18 graden. De zuidwestenwind is daarnaast nadrukkelijk aanwezig, 4 tot 6 boven. De meest pittige buien hebben ons land vanavond inmiddels verlaten dan. Maar helemaal droog blijft het vanavond niet overal. Vooral in de noordelijke helft van het land komen regionaal nog buien voor. Ook vannacht blijft lokaal een bui mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In een kracht afnemende wind uit het zuidwesten koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien door geregeld. Door bij een doorstaande westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. En op dit moment is het hier buiten in de Meteo Hut 17 graden en het is bewolkt.

nacht aan, daagt je trommelvliezen uit. Niet voor watjes. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

zo verschrikkelijk vrolijk van Chess and Dave. And ain't no pleasing you. Beide heren zijn inmiddels niet meer onder ons. Wanneer ze precies naar gele zijde gegaan zijn, je kunt het allemaal nalezen op de pagina van antonnaxaan.nl. The Heroes in Heaven. Als je dat aanklikt, dan zie je een hele lijst met namen van overleden popartiesten staan. Met de datum van overlijden en ook waaraan ze zijn bezweken als het ware. Het is 17:15. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM 105.7, 106.8. DHB Plus 6C en 8A en langstraatmedia.nl. Met tot 6 uur van 6 klaar met Mooney. Dit is Dove.

Maar zullen we ons nog beter moeten doen als tijdens die uitzwaaiwedstrijd van gisteren? Nog, hè? Was het nou net even niet, maar goed. Een slechte laatste generale. Ik wil niet altijd zeggen dat de rest dramatisch gaat verlopen. Wow. Daarvoor hadden we nog Dove en Mooney, waarvan Anthony Fijneman zei, met een paar liter bier op is het nummer eigenlijk best wel te pruimen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de snollebollekes met Left, Right, de piepversie, zullen we maar zeggen. Dus 9 voor 6 met America, You Can Do Magic.

Inderdaad, Anthony. De Border is ook een geweldig nummer uit de show. Ja, trouwens, 1982. You Can Do Magic. America. Vroeger werd het genoemd als zijn West Coast Rock. Tegenwoordig heet het anders. Maar de inhoud blijft hetzelfde. Yacht Rock van de bovenste plank. Het bracht de tijd op even voor 6. Het is 5 voor 6. Dat betekent dat we er een eindje aan gaan breien. Dit was weer voor deze woensdag 4 juni 2000. Woensdag, donderdag. Tijd gaat snel, langzaam. Donderdag 4 juni 2026 van 6 klaar. Betekent dat we er morgen nog eentje hebben tussen 5 en 6. Alleen morgen geen beeld, alleen maar geluid. En uiteraard wel de lekkerste muziek en dezelfde ingrediënten. We hebben wat werkzaamheden aan het camerasysteem. Dus laten we het daar maar ophouden. Ik heb er nog één voor je. En dat is muziek ook uit de jaren 80 van een man die met recht een meestergitarist genoemd kan worden. Eric Slowhands Clapton is zijn middle name. En met een van zijn grote solo hits, Forever Man, gaan we er een eind aan draaien. Dit was van 6 uur klaar. Ik wens u nog een hele genoeglijke donderdagavond. Veel plezier met de collega's. Zometeen tussen 6 en 8 non-stop muziek. En vanaf 8 uur kunnen je dansschoenen weer aan. Anders hoor je alleen maar lekkere dansbare muziek hier op Langstraat FM. Nog een fijne donderdag en tot morgen maar weer.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt-het-vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het één op één laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet
9: meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
18: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle servers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste servers. Maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met een nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor servers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: We are here 'cause you were there.

0: zaterdagavond of donderdagavond, dat ligt er net aan op welk tijdstip, op welke dag je luistert. Maar dit is in ieder geval een nieuwe aflevering van Dance Factory Langstraat FM. En we zijn weer tot donderdag tussen 8 en 10. En dit gehele programma wordt natuurlijk herhaald op zaterdag tussen 9 en 11 uur. Wat een fijne avond is dat ook, hè? Zaterdagavond, ja. De uitgaansavond bij uitstek. Dat is misschien nu nog wel eigenlijk, hè? Ja. We begonnen met een hele fijne plaat. Afkomstig van het album Blast. Ik had daar vroeger een hele mooie picture disc van. Helaas niet meer in mijn bezit, maar dankzij vriend Peter Schouten. Die kwam afgelopen week bij me langs met wat leuke 12 inches voor mij. En daar was dit er één van. 1978 dus, Ain't We Funky Now. Nou, wat hebben we allemaal vandaag in het programma? Natuurlijk wat verzoekjes. We hebben de rap en hip-hop classic. En fijne muziek uit de 70s en 80s. Dus ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. Ik ben René van der Meer en ik ben er klaar voor.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.

0: Van 78 gaan we een jaartje omhoog. Ik heb het credo, hè.
1: It's 1979. It's Renee time.
0: En dit is Shirley Bassey. Oorspronkelijk een uitermaat langzaam lied. Wat door de een of de ander opgepakt is, gepimpt is. En het is een klassieker puur zang geworden in de disco scene. Waar dan ook ter wereld. Dat is toch leuk om te weten, hè?
2: Funny how a lonely day can make a person say what good is my life. Funny how a breaking heart

we draaien deze vanaf vinyl. En wat me meteen opvalt is dat er is later bij platenmaatschappij EMI nog een andere versie uitgekomen. Die bijna hetzelfde lijkt, maar die is dan nog wat voller, wat pompeuzer. Daar zit een dikker orkest achter. Strijkers zijn daar beter hoorbaar. Ik heb die versie waar ik het net over had ook thuis staan. En die zullen we nog eens een keertje meenemen over een paar maanden. Niet meteen erachteraan, maar toch een hele fijne plaat. Zeker in de gay scene is dat echt de disco hit. Want dat past natuurlijk goed bij dat soort mensen, bij die clubjes. Hè. This is my life and I don't give a damn for lost emotions. Nou, ga zo maar door. Hè. Langstraat FM. En we pakken er weer eentje vanaf het vinyl. Dit is John Davis en de Monster Orchestra. Het lijkt een beetje op Nice and Slow, hè, van Jesse Green. Hoor je dat? Wow, wow. En de plaat heet Love Magic. En ook deze komt uit 1979.

Davis en de Monster Orchestra. Wat een naam voor een orkest, hè? Love Magic hoor je. En dit is meteen een beetje reggae in het programma. Dat komt niet vaak voor. Het komt af van Johan Duivensloot, zijn request voor deze week. Disco Stallion. En de plaat heet Rising to the Top. En dat klinkt lekker vrolijk. We worden daar een beetje blij van. Ja, ik wel in ieder geval.

0: Het leuke van deze plaat is... Rising to the Top van Disco Stallion is uitgebracht in 2026, dit jaar dus. Dat verwacht je natuurlijk niet van Renéetje van der Meer, hè? Nee. Maar hij is aangevaard door Johan Duivensloot. En het leuke is, het blijft een legendarische disco-klassieker uit 1982. Waarop de plaat van Disco Stallion is gebaseerd. En het origineel is gemaakt door Kenny Burke. Uit 1982, dus een soul- en een jazzmuzikant. Kenny Burke. En dat is dan toch wel een keertje leuk om te horen, hè? Ja. Terwijl Darren hier druk bezig is met de catering aan het verzorgen. Ja, maatje. Hey, laat je eens horen. Het ziet er lekker uit, hè?
1: Top uit, hè?
0: Top ziet het eruit. Ik denk dat ik snel een plaat in

0: 12 uurtje onderweg alweer. Op deze donderdag / zaterdagavond. René van der Meer is hier op Langstraat FM met Dance Factory. En je hoorde ze allemaal voorbij komen. De grote Motown Klassiekers Uptown Festival was dat van Shalimar uit 1977.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: En vroeger had je een programma op Omroep Brussel. En dat heette Funky Town. Daar luisterde ik altijd naar. Die hebben een cd uitgebracht met The Best of Funky Town. En daar staat ook deze op. Een lekkere plaat van Beware. Featuring Tony Scott. Onze grote vriend uit Amsterdam. En ze hebben een klassiekertje aangepakt. Pick Up the Pieces van de Average White Band natuurlijk. En dat hebben ze lekker gedaan met een dikke vette rap van Tony Scott eroverheen. Dat is altijd een van mijn favoriete platen van Tony geweest. Robbie Koster, die kent Tony Scott persoonlijk erg goed. Gaat er vaak op visite. Gaat niet zo goed met die jongen. We hopen vanaf deze kant dat het weer beter met hem gaat. En mocht hij dit horen, vanaf deze kant van alle jongens van Dance Factory. Juist, Pick Up the Pieces.

0: So if you're down, give me a call, I'll be there to rock your wall, cause I know the only one you need is Tony. So pick up the pieces.
1: Ik vind dit lekker hoor. Ik weet niet hoe jullie er thuis over denken. Maar ik denk als je dit in de auto beluistert, dit programma, dan denk ik dat het gaspedaaltje wel even naar beneden gaat. Dan hoop ik voor je dat je een flitsmeister aan boord hebt. Beware featuring Tony Scott. Pick up the pieces hoor je hier op Dance Factory Langstraat FM. En dit is een mooi meesterwerkje geschreven door Mike en Brenna Sutton. Gezongen door Cheryl Lynn uit de early 80s. En dat hebben we wat gedaan voor in de clubs hoor. Shake It Up Tonight, zo heet het. Wil jij nou ook zo'n klassieketje horen? Mail dan even naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Dan komt het allemaal wel bij ons terecht. En dat vinden we superleuk.

Ah, dat was lekker. Cheryl Lynn, Shake It Up Tonight. Dance Factory, langs ZFM, daar luister je naar. En dit is de rap en hip-hop classic, gekozen door Johan Duivensloot. Dankjewel Johan, als mede muziek samen zelf dit programma. Maar hij heeft er wel verstand van, die jongen hoor. This is the Sugar Hill Gang, Apache.

0: off his mask. He kicked off the shoes and did the monster mash. Tunnel came along, saw what was happening. His head began to pop and his foot started to pat and go slam, dunk.
1: Ah, dankjewel dat ik zit. Het verbazing te luisteren naar deze plaat. Niet dat we hem niet kennen natuurlijk, maar waar wij allebei tot de conclusie kwamen van. Vooral dit, hè. Oonga, oonga, oonga. Ja, dan maak ik een plaatje. Op een bestaand melodietje. Wat ik even niet kan plaatsen zo snel, maar daar komen we straks nog op terug, denk ik. Maar dan krijg je toch een hele leuke plaat, ja. Over leuke platen gesproken. Dankjewel Johan trouwens voor deze bijdrage. De rap en hip-hop classic dus van Sugar Hill Gang. Apache. Beetje bekender werk. Ook hier in dit programma natuurlijk. En een lekkere plaat van Vicky Sue Robinson. En hoe het heet, dat zegt ze zelf.

Vicky Sue Robinson in de 7 inch, oftewel gewoon de single versie, zoals die vroeger ook altijd in de hitparades gedaard werd op de diverse zenders. Zeezenders vooral, ja, toen. Ja. Oh, dit klinkt lekker. Komt uit 79, kan dat anders, hè? Het zijn de dames Poussé. En Never Gonna Say Goodbye To You. Hier gedraaid. Waar hoor je deze platen nou anders nog, hè? Toch nergens. Alleen maar hier bij Dance Factory. Dus ik zou ook willen vragen of je onze LinkedIn-pagina en onze Facebook-pagina zou kunnen volgen. Ga dat even opzoeken, gewoon Dance Factory. En dan ga dat lekker volgen. Dan blijf je op de hoogte van alle actuele zaken rondom dit programma. En ook nog wat externe zaken die er binnenkort aan gaan komen. Dus doe dat gewoon. Dance Factory op Insta en op Facebook. Volg het en blijf op de hoogte.

Wat zou ik daarmee bedoelen? Mr. D? Oei, oei. Oei, oei. Ik ken een plaat die heette Oei, oei, wat lekker. Dat was van Barend Servet volgens mij. Oei, oei. Dit waren ze, de dames van Poussé. En dit is alweer mijn laatste. Wat gaat het toch snel, hè? De tijd gaat snel als je plezier hebt, zeggen ze wel eens. De laatste voor deze, althans voor mijn uurtje. Want zometeen nog een vol uur met Dion Fuchs natuurlijk. Maar eerst even een klassiekertje van Instant Funk. I've got my mind made up. Vergeet niet onze Facebook- en Instagram-pagina's te volgen. Gewoon even zoeken op Dance Factory. Ga het volgen en liken natuurlijk. En zorg dat je niks meer mist van alles rondom dit leuke radioprogramma. Dat overigens aanstaande zaterdag weer lekker herhaald wordt. Dus je kunt nog een keer genieten tussen 9 en 11 uur. Fijn weekend alvast. Veel plezier met Dion. En ik spreek je volgende week weer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50 en raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: zo gleden we mooi het tweede uur in van jouw Dance Factory op Langstraat FM. Al een heerlijk uurtje achter de rug met René. Lekker uurtje ook weer gewoon. Veel lekkere 70's, dat zijn we gewend van hem. En zo heerlijk beginnen, hè, dat tweede uur met Eliza Stansfield. Op 14-jarige leeftijd werd ze al ontdekt, ons een talentenjachtje. En daarna meteen een televisiedebuut, ja. Ze begonnen ooit in een groepje Blue Zone met twee vriendinnen. En later mondde dat natuurlijk uit in een solo carrière. In 1989 kwam ze met People Hold On, haar allereerste grote hit. En die produceerden ze samen met Cold Cut. En daarna haar allergrootste, denk ik, All Around the World. Maar ze was heel erg van de soul en daarom past het ook zo heerlijk in Dance Factory. Eliza Stansfield, dus het begin van het twee uur op jou Langstraat FM.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
3: Soulful French touch music.

Tommy Brown. And he is funking for Jamaica. Got my mind made up. You can get it, girl. Ik hoor dat riedeltje daar achterdoor in deze remix. En wat voor een lekkere remix was het ook weer. Onze vrienden van de Soulful French Touch. Uit Frans. Vive la France, jawel. En zij maken altijd heerlijke remixen van al die grote platen uit die tijd. Ja. En dan gebeurt het wel eens als je dan zo'n oude classic instart, zoals deze. Dan moet het volume een klein beetje omhoog. Dan ben je weer op on point, zal ik maar zeggen. En wat een lekkere is dit, zeg. Een heerlijke oude import. Hoor maar eens aan hoe lekker dat klinkt, hè. Oh, fijn, hè. Zal wel 1982 zijn, denk ik. Evelyn Champagne King. Maakt veel hele mooie platen.

Evelyn Champagne King. En dat was eerst Evelyn King. En Your Personal Touch was dit. En as we speak is hij bijna ook afgelopen gewoon ook. Ja. Bubbles was haar bijnaam, ja. En niet van de champagne, maar meer van de kauwgom. Ze knauwde ontzettend veel kauwgom weg in die tijd. Ja. Je kan het maar weer meepikken hier zo op jouw disco donderdagavond. Ja, en dit is lekker, want dit is Love Rescue. Komt uit 1981. Het zat ook in de Disconet mix van 1981, de jaarmix. En jarenlang zocht ik naar deze plaat. René doet dat ook wel eens. En daar kom ik dan mee aanzetten. En ik doe dat ook wel eens. En dat is onder andere met deze. Ik heb hem ook gewoon niet op vinyl. Maar dat introotje wat je net hoorde, de kenners die denken, hey, dat heb ik eerder gehoord. En het zit dus in de intro van de Top Tune Medley 1981. De band heet gewoon Project, dat zei ik al. En luister maar eens naar deze plaat.

Ja, en als ik dan verwijs naar die top-tune medley van 1981, dan gaat het om dit riedeltje. Ja, en hoe kun je dan jarenlang op zoek zijn naar gewoon zo'n klein stukje uit de plaat? En het, ja, dat staat dan in je geheugen gegrift, zo moet ik het zeggen. En een keer wat anders, Project and Love Rescue. De plaat en zijn verhaal. Ah, en deze plaat heeft ook een heel leuk verhaal, kan ik je vertellen. Maar dat doen we hierna even. Dan kan je even goed luisteren waar dit op lijkt. The Manhattan Transfer. Spice of Life.

Ja, dat komt jullie bekend voor waarschijnlijk, want tonight we taste the spice of life. A little music and some candlelight op jouw Langstraat FM. Luisterende naar Dance Factory, donderdag of zaterdag. Ja, dat kan allebei, hè. Geen probleem. En wij maken het graag. De Manhattan Transfer zijn bekend geworden in de disco-wereld met de plaat Twilight. Ja. Heerlijk om een keer te draaien. Komt in mij u niet zo heel veel voor. Maar René was gelijk heel enthousiast en terecht. Heel terecht, zal ik maar zeggen. Ja, en luister maar eens aan wat dit is. We kennen het origineel allemaal van Roberta Flack. Maar dit is Mario Biondi. Je kent hem wel en zoek het eens op YouTube. Hier word je vrolijk van.

Back Together Again. Dat kenden we natuurlijk van Roberta Flack. En dit was van onze grote vriend Mario Biondi, de Italiaanse Barry White. Ja, dat is het zeker. En hij deed het dit keer samen met Sarah J. Morris. En wat ik al zei, als je op YouTube gaat kijken, dan doe dat maar eens even. Dat is echt voor feel good. Als je er even doorheen zit, ga je die videoclip kijken en dan weet je hoe leuk het leven kan zijn. Maar ja, dat weten jullie sowieso, want anders stem je gewoon niet af op jouw favoriete programma op Langstraat FM op de donderdag of zaterdagavond. En dan hoort dit maar weer eens aan. We doen maar weer eens een heerlijke remix. De band is Silk. Freak Me was hun allergrootste hit. En wij draaien Lose Control van hun debuutalbum.

0: I can't stop turning you on. En blijf ik zoeken naar het origineel van deze plaat. Die is op Philly Records uitgekomen op een fantastisch mooie maxi. Volgens mij ook nog met een dubbele A-kant, moeilijk te vinden. Maar die komt hier wel een keer in de platenkast hoor, kan ik je vertellen. En dat brengt me eigenlijk een beetje bij het item van de week. En ik begin er al van te stotteren, want er komt weer een lap tekst aan van Eric G. Ik zit alweer dat ik denk, hoe krijg ik dit weer? Ja. Maar Eric G kwam ook weer met een hele fijne suggestie voor deze week. We weten het, een nieuwe producer, DJ of band met de oude sound, René. Ja. René staat er ook een beetje bij te kijken. Die denkt, wat gaat die man allemaal vertellen? Ja, ik weet het wel. Het is namelijk Matt Johnson. En waar ken je die van? Nou, die is van de oude post-punk band uit de jaren 80, The. Ook zo'n fijne naam om uit te spreken. De. Het is een keer wel gewoon goed om te doen. Maar die man die runt inmiddels al 40 jaar een pub in Easy London. Dus ik weet niet waar. Weet je waar Easy London ligt, Erik?
1: Nee. Ik denk in een rustig gedeelte van Londen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, we gaan van Eric G natuurlijk geen post-punk platen horen. Dat kan je niet van hem verwachten. Maar met de zangers Rocky. Rocky. Rocky staat het terecht. Heeft hij samen een Patrice Russian-achtige sound.
1: Now we're talking.
0: Babyfingers, dat is het. Dus Matt Johnson met Place in Mind. We gaan er even naar luisteren, René.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook.

we zaten er een beetje over te dollen, maar toen het keyboardstukje erin kwam, toen dacht ik, ja, inderdaad, dit is een beetje veel Patrice Rushen ook. Dat gevoel kon ik in één keer ook heel goed thuisbrengen. Erik, hij was weer lekker, we maakten er een dolletje mee, maar ja, dat moet natuurlijk ook kunnen. En net op tijd gered door de grond. Ja, ja, ja, helaas niet meer onder ons. Denise LePage, vorige week of de week daarvoor helaas overleden. Dennis was er al een tijdje niet meer. Dus nee, allebei niet meer aanwezig. Ze vormden het formeuze duo Lijm. En wat hebben die toch heerlijke platen gemaakt. Ze schreven ook mee op Dancing the Night Away van Vogue. Maar ook op Carol Gianni's Hit and Run Lover. Luister eens naar deze. Come and get

0: Ja, 1981 waren ze terug te vinden op de 11e plaats in de Nederlandse top 40. Weliswaar niet met dit nummer. Uiteraard met hun allergrootste Your Love. Lime dus, helaas. Ze zijn er niet meer. Allebei niet meer. Hey. Oh, hoe gaan we er zo uit vandaag, Mr. D? Ja, we gaan er delicious uit. Mooi is dat. Nog een keer opnieuw? Ja, ik hoor het. We kunnen bestaan. Jongens, geef de band nog een drankje. Ze hebben er maar weinig zin in vanavond, ja. Nee, we gaan eruit met een hele lekkere plaat. 2 uurtjes Dance Factory zitten er weer op. We hebben het heel graag gedaan, René en ik. Lekker showtje, maat.
1: Zeker weten.
0: Wij zeggen tot volgende week. Dit is het Leon Ware.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Five, five, four, four, three, three, two, one, one, one, one. We have ignition. Strap in.
8: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
9: By Robbie Costa.
10: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alp du 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alp du 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.